0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sarah Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Het is een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger soms met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Donington Park, Engeland. 1993.
1: Het licht op rood. En dan op groen en we zijn weg. Oh, Senna heeft een slechte start. Goeie start van Carl Wendlinger. Ayrton Senna leek wat langzamer weg. Zit er aan de buitenkant bij Schumacher. Senna aan de binnenkant nu van Schumacher. En Senna komt weer terug. Normaal zoeken we natuurlijk ook de natte lijnen op. En kijk eens hoe mooi hij dat weer doet. Zit alweer terug op de derde plaats. Prost, Voordemen, Hildan, Senna. Wendlinger daarachter is een gevecht met Andretti en Schumacher. En daar gaat Senna naar de tweede plaats. Hij is snel in de regen, dat weten we. En daar het gevecht met Schumacher. Het is de Sauber van Wendlinger geweest. Ook hij heeft te veel risico genomen in de beginfase van de wedstrijd. En Senna gaat voor de leiding aan de binnenzijde. Prachtig in Redgate Corner. En Senna leidt. Vijfde bij de start, eerste bij de eerste doorkomst. En dan zijn er mensen die roepen dat je niet hard op mag roepen dat je goed kan rijden in de regen. Goed, het bewijs is hier. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner toekennen aan de tegenstander. Koeman geeft aan dat hij het gevoel had dat hij werd gezocht door het publiek en ook door de scheidsrechter. En hij ontving, Koeman dus, een gele kaart voor tijdrekken bij een vrije trap. Maar volgens de keeper stond de tegenstander te dichtbij. Arbiter reageerde erop door te zeggen dat hij maar eens moet gaan nadenken hoe hij dat dit seizoen gaat aanpakken. Koeman zegt dat is een aparte opmerking, maar benadrukt dat de scheidsrechter verder prima heeft gefloten. Ook Telstar-trainer Henk Brugge moet wennen aan de nieuwe maatregelen. Hij twijfelt of het echt 8 seconden duurde voordat de corner werd gegeven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijd rekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Formule 1-team van Williams moet scherpe keuzes maken door het huidige budgetplafond. De teambaas James Walls legt uit dat het Britse team middelen weg moet gaan halen bij de ontwikkeling van de auto. En die geldstromen gaan nu volledig naar het aanpakken van de verouderde infrastructuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Walls werd het team afgelopen winter hard geraakt door een te zware auto. En dat probleem ontstond door jarenlange onderinvestering in de faciliteiten. Door de strikte regels rond het budgetplafond kan Williams nu niet tegelijkertijd de fabriek moderniseren en vol inzetten op directe prestaties op de baan. Teambaas benadrukt dat deze keuze direct invloed heeft ook op de resultaten in het kampioenschap. Het oplossen van de achterliggende problemen kost enorm veel tijd en is absoluut geen kwestie van enkele maanden. Het team kiest er bewust voor om de korte termijn op te offeren voor een stabiele basis op de lange termijn. En volgens Walls is het duidelijk dat het probleem afgelopen winter heeft laten zien dat het team nog een lange weg te gaan heeft. Na de eerste helft van het seizoen van 2026 is Williams de nummer 9 in het constructeurskampioenschap. 11 punten werden behaald. De leiding benadrukt dat het ingezette verbeterplan noodzakelijk is om structureel stappen vooruit te kunnen blijven zitten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2009.
2: De lichten gaan aan als ze uit zijn. Zijn wij onderweg? En de vraag is, wie pakt er hier de beste start? Kijk, Räikkönen buitenlangs. Räikkönen buitenlangs naar P3. Oeh, kleine touché. Touché en houdt hij de derde plaats? Ja. Räikkönen klimt naar P3. En de Renaults toucheren daar Vettel. Oh, de McLaren's. En Fisichella. Hamilton? Vraagteken. En Räikkönen valt meteen aan bij Mark Webber. Richting de Dossier de Lago. En is zijn neus kwijt. De touché was dus te hard. En Räikkönen zal naar binnen moeten. De complete rechterkant. Zijn neus hangt eraf en daar een mega crash. Dat is Jarno Trulli die daar toucheert. Ik denk met Soetil. Ja hoor, de heren zijn wild. Daar rent Jarno Trulli. Kijk hem kwaad zijn. Op Soetil. Kijk hem kwaad zijn, die Jarno Trulli. Jij doet het fout bij het uitkomen van die knik. Ja, zo gaat het lekker. Oh, en Trulli is ongelooflijk kwaad. En Soetil wil het maar uitleggen. Trulli wil het niet horen.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge, hadden eveneens serieuze belangstelling voor de jeugd international. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull. En daardoor reed hij in het verleden al vroege vrije trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap naar Red Bull. Hoewel beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen, merkt hij wel een groot verschil in dynamiek. Volgens Hadjar is Racing Bulls eraan gewend om jonge coureurs te ontvangen en klaar te stomen, terwijl hij bij het hoofdteam van Red Bull in een grotere topomgeving terecht kwam. Hadjar vormt het Formule 1 duo bij Red Bull natuurlijk samen met Max Verstappen. Hij vertelt dat hij nog altijd trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sepang, Maleisië. 2017.
3: Laatste ronde van de grote prijs van Maleisië. Ik zie spanning bij vader Jos. De allerlaatste Grand Prix van Maleisië. We begonnen hier in 1999. Toen heette de winnaar Michael Schumacher. Daniel Ricciardo won hem vorig jaar. Hier is de laatste bocht voor Max Verstappen. En daar gaan we. Hoppata, hoppatee. Daar is nummer 2. Wat een snaar strakke overwinning.
4: Yes! Woo!
5: Ah, well done, Max. Well done, mate. That was absolutely on merit. On merit. Flawless drive. And happy birthday, mate.
4: I enjoyed that one.
5: super job, Max. That's really great drive. So welcome to being a 20-year-old. Great start to a new decade for you. Well done.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Johan de Wit merkt dat zijn internationale ploeg, Team Novus, steeds beter vorm krijgt. Selectie met 13 rijders uit 5 verschillende landen, onder wie de Nederlandse Merel Konijn en de Chinese Olympisch kampioen Chongyan Ning werkt hard aan de voorbereiding op de winter. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploeg reist binnenkort af naar Turkije voor een trainingsstage. Volgens de Wit is die locatie gekozen omdat de 6 Chinese sporters een visum nodig hebben en de ploeg bewust buiten de Europese Unie op een centrale plek wilde trainen. Het opzetten van het team vroeg veel inspanning, met name op financieel vlak. De Wit geeft ook aan dat het rondkrijgen van het budget een flinke uitdaging was, maar dat de begroting inmiddels staat. Schaatsers worden grotendeels betaald via hun eigen bonden of provincies, terwijl Konijn de enige schaatster is die rechtstreeks door de ploeg wordt vergoed. De Wit ontvangt zijn salaris van de Chinese bond, omdat hij op toernooien ook optreedt als coach voor de Chinese rijders. Focus ligt inmiddels volledig op de komende maanden. De Wit ziet dat Olympisch kampioen Ning goed presteert in de trainingen, ondanks verplichtingen in China. Wel noemt de coach de internationale wedstrijdplanning lastig te combineren met selectiemomenten in Nederland. Maar de ploeg heeft volop ambitie voor de komende wereldbekers en natuurlijk het WK in China.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse lichtzwaargewicht Gladys Kraus heeft in het Britse Leeds korte metten gemaakt met zijn Amerikaanse tegenstander Sean Hemphill. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na amper een minuut lag de Amerikaan tegen de vlakte. Nadat Kraus hem na een snelle serie harde stoten direct de hoek in wist te drijven. Scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de partij voortijdig. En na afloop liet Kraus weten dat hij simpelweg gedaan heeft wat hem is geleerd. Wel is hij ontzettend blij met de regionale WBA Intercontinental titel die hij mocht ontvangen. Hij gaf wel eerlijk toe dat het gevecht wat hem betreft nog wel even had mogen duren. Omdat hij nou eenmaal intens houdt van de sport en graag wat meer rondes had willen vechten in de ring. Hij kijkt nu alweer volop uit naar de volgende uitdaging en hoopt snel sterkere tegenstanders te ontmoeten om zo ook als vechter te kunnen blijven groeien. Zijn doel is om vastberaden door te gaan op deze ingeslagen weg en uiteindelijk een officieel wereldtitelgevecht af te dwingen in zijn gewichtsklasse. Bokser blijft hard trainen in aanloop naar zijn volgende sportieve uitdagingen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Francorchamps, België. 2015.
1: Max Achternasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen. Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Oei, op de curbs. En dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen. Grand Prix.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sarah Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Het is een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger zwom ze met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner toekennen aan de tegenstander. Koeman geeft aan dat hij het gevoel had dat hij werd gezocht door het publiek en ook door de scheidsrechter. En hij ontving Koeman dus een gele kaart voor tijdrekken bij een vrije trap. Maar volgens de keeper stond de tegenstander te dichtbij. Arbiter reageerde erop door te zeggen dat hij maar eens moet gaan nadenken hoe hij dat dit seizoen gaat aanpakken. Koeman zegt dat is een aparte opmerking, maar benadrukt dat de scheidsrechter verder prima heeft gefloten. Ook Telstar-trainer Henk Brugge moet wennen aan de nieuwe maatregelen. Hij twijfelt of het echt 8 seconden duurde voordat de corner werd gegeven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijd rekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: weet nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2001.
2: Häkkinen heeft een probleem. Ook de leider in de wedstrijd. Kijk hem meeschudden. De laatste ronde van de race. Daar gaat zijn overwinning. In de laatste ronde. Minder nog dan 4 kilometer moet hij rijden. Mika Häkkinen blaast zijn motor op in de laatste ronde van de wedstrijd. En krijgt hier de Ferrari van Michael Schumacher een cadeautje. Een cadeautje gewoon. Want hij was hem kwijt. Maar hier gaat het om. When the flag drops, the bullshit stops.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Formule 1-team van Williams moet scherpe keuzes maken door het huidige budgetplafond. De teambaas James Walls legt uit dat het Britse team middelen weg moet gaan halen bij de ontwikkeling van de auto. En die geldstromen gaan nu volledig naar het aanpakken van de verouderde infrastructuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Walls werd het team afgelopen winter hard geraakt door een te zware auto. En dat probleem ontstond door jarenlange onderinvestering in de faciliteiten. Door de strikte regels rond het budgetplafond kan Williams nu niet tegelijkertijd de fabriek moderniseren en vol inzetten op directe prestaties op de baan. Teambaas benadrukt dat deze keuze direct invloed heeft ook op de resultaten in het kampioenschap. Het oplossen van de achterliggende problemen kost enorm veel tijd en is absoluut geen kwestie van enkele maanden. Het team kiest er bewust voor om de korte termijn op te offeren voor een stabiele basis op de lange termijn. En volgens Walls is het duidelijk dat het probleem afgelopen winter heeft laten zien dat het team nog een lange weg te gaan heeft. Na de eerste helft van het seizoen van 2026 is Williams de nummer 9 in het constructeurskampioenschap. 11 punten werden behaald. De leiding benadrukt dat het ingezette verbeterplan noodzakelijk is om structureel stappen vooruit te kunnen blijven zetten.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, die Cercle Brugge hadden eveneens serieuze belangstelling voor de Jeugd International. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2007.
2: Oei, hey, wat was daar op het rechtstuk? Plastic. Er ligt wat op het rechtstuk en er wordt ook een olievlag gegeven bovenaan in beeld. Als dat in je sidepot terechtkomt, daar zitten de radiateuren van de auto, dan kon je wel eens een probleempje hebben. Maar daarom zie je bij de pitstop ook jongens met zijn arm erin gaan om dat dan eventueel weg te halen. Kijk, wat is het? Oh, het is een blauwe vlag gewoon. Holy knetters. Dat is lekker. En Marshall laat gewoon de blauwe vlag uit zijn handen vallen. Goed. Ik denk niet dat ze daar 1, 2, 3 safety car voor naar buiten sturen. Maar er staat Wave Blue Flag voor car nummer 21. Het is dus gegooide blauwe vlag is het in dit geval.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull en daardoor reed hij in het verleden al vroeger vrij trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap naar Red Bull. Hoewel beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen, merkt hij wel een groot verschil in dynamiek. Volgens Hadjar is Racing Bulls eraan gewend om jonge coureurs te ontvangen en klaar te stomen, terwijl hij bij het hoofdteam van Red Bull in een grotere topomgeving terecht kwam. Hadjar vormt het Formule 1 duo bij Red Bull natuurlijk samen met Max Verstappen. Hij vertelt dat hij nog altijd trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Johan de Wit merkt dat zijn internationale ploeg, Team Novus, steeds beter vorm krijgt. Selectie met 13 rijders uit 5 verschillende landen, onder wie de Nederlandse Merel Konijn en de Chinese Olympisch kampioen Chongyan Ning werkt hard aan de voorbereiding op de winter. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg reist binnenkort af naar Turkije voor een trainingsstage. Volgens de Wit is die locatie gekozen omdat de 6 Chinese sporters een visum nodig hebben. En de ploeg bewust buiten de Europese Unie op een centrale plek wilde trainen. Het opzetten van het team vroeg veel inspanning, met name op financieel vlak. De Wit geeft ook aan dat het rondkrijgen van het budget een flinke uitdaging was, maar dat de begroting inmiddels staat. Schaatsers worden grotendeels betaald via hun eigen bonden of provincies, terwijl Konijn de enige schaatster is die rechtstreeks door de ploeg wordt vergoed. De Wit ontvangt zijn salaris van de Chinese bond, omdat hij op toernooien ook optreedt als coach voor de Chinese rijders. Focus ligt inmiddels volledig op de komende maanden. De Wit ziet dat Olympisch kampioen Ning goed presteert in de trainingen, ondanks verplichtingen in China. Wel noemt de coach de internationale wedstrijdplanning lastig te combineren met selectiemomenten in Nederland. Maar de ploeg heeft volop ambitie voor de komende wereldbekers en natuurlijk het WK in China.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg dichtgereden. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
3: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En brand in de pitstraat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goedemorgen.
2: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
3: Chris is eruit. Hij loopt niet bij me.
2: Albers.
3: Goeiedag, zeg.
2: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
3: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug, geen paniek. Oh, jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
2: Dan glij je op je muil. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vakantieperiode is het eigenlijk nog relatief rustig op de Nederlandse wegen. Was vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij Enschede West. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging, komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En een kleine 10 minuten vertraging op de N201 Hilversum Uithoorn bij Loenersloot.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse lichtzwaargewicht Gravis Kraus heeft in het Britse Leeds korte metten gemaakt met zijn Amerikaanse tegenstander Sean Hemphill. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na amper een minuut lag de Amerikaan tegen de vlakte. Nadat Kraus hem na een snelle serie harde stoten direct de hoek in wist te drijven. Scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de partij voortijdig. En na afloop liet Kraus weten dat hij simpelweg gedaan heeft wat hem is geleerd. Wel is hij ontzettend blij met de regionale WBA Intercontinental titel die hij mocht ontvangen. Hij gaf wel eerlijk toe dat het gevecht wat hem betreft nog wel even had mogen duren, omdat hij nou eenmaal intens houdt van de sport en graag wat meer rondes had willen vechten in de ring. Hij kijkt nu alweer volop uit naar de volgende uitdaging en hoopt snel sterkere tegenstanders te ontmoeten om zo ook als vechter te kunnen blijven groeien. Zijn doel is om vastberaden door te gaan op deze ingeslagen weg en uiteindelijk een officieel wereldtitelgevecht af te dwingen in zijn gewichtsklasse. Bokser blijft hard trainen in aanloop naar zijn volgende sportieve uitdagingen in de ring.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sara Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Dat is een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger soms ze met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hungaroring. Hongarije. 2003.
3: Dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix-overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur. En de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo. Begon zijn carrière bij Minardi. Ging een jaar in de wachtkamer bij Renault. En wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien. En wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf.
2: Trek.
1: Grand Prix Radio.

0: Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook over de A13 en de A20. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug 3 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner toekennen aan de tegenstander. Koeman geeft aan dat hij het gevoel had dat hij werd gezocht door het publiek en ook door de scheidsrechter. En hij ontving, Koeman dus, een gele kaart voor tijdrekken bij een vrije trap. Maar volgens de keeper stond de tegenstander te dichtbij. Arbiter reageerde erop door te zeggen dat hij maar eens moet gaan nadenken hoe hij dat dit seizoen gaat aanpakken. Koeman zegt dat is een aparte opmerking, maar benadrukt dat de scheidsrechter verder prima heeft gefloten. Ook Telstar-trainer Henk Brugge moet wennen aan de nieuwe maatregelen. Hij twijfelt of het echt 8 seconden duurde voordat de corner werd gegeven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijd rekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nooddorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2012.
2: Het wordt natter op bepaalde punten, want kijk, er gaan er een paar af. Onder andere deze Kimi Räikkönen. Ook iets buiten de lijn. Ja, dit deel is lastig en glad. Wow, bij het aanremmen vooral. Hups, en het gras in. Oeh, oeh, oeh, oeh. Daar moest hij van de week zijn auto stilzetten. Maar dit is wel de normale escape route. Kijk, komt hij op het oude circuit terecht? Ja, dit is niet normaal. Maar hij kan er niet uit. Hij moet toch terug. Niet de normale escape route. Geweldig dit. En dan rijdt hij nu technisch gesproken tegen het verkeer in. Geweldig, ik dacht ook dat je daardoor kon rijden. Ja, dan kies je nu het gras. Geweldig die Räikkönen zeg. Hé, doe voortaan even lekker je tom-tom aan, joh.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 10 minuten vertraging tussen Maasbracht en Echt redden langzaam over 4 kilometer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens weer controles vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag heeft teruggeblikt op zijn eerdere contact met de KNVB. Dat ging over een mogelijke rol als bondscoach. Maar hij benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn keuze om aan de slag te gaan als technisch directeur bij FC Twente. Volgens de trainer is er in een vroeg stadium ingecheckt, maar was een overstap naar het bondscoachschap niet aan de orde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van ten Hag ging natuurlijk wel al een tijdje rond als mogelijk nieuwe bondscoach. Maar de voormalig trainer van Ajax en Manchester United heeft definitief gekozen voor FC Twente. En hij vertelt dat hij met volle overtuiging voor die baan als technisch directeur bij de Tukkers heeft gekozen. Het werk geeft hem ook ontzettend veel energie, zeker door hoe de zaken er nu voor staan. En ten Hag stelt ook dat de club aan het begin van een mooie reis staat en dat er nog heel veel moet gebeuren binnen de selectie. Nou, zo'n volledige focus op de club is dan ook hard nodig, want er wordt door de clubleiding hard gewerkt aan versterking. Zo kan ten Hag bevestigen dat de club nadrukkelijk kijkt naar de komst van aanvaller Filip Thorvaldsson. De club zoekt namelijk een snelle rechterspits met sterke dribbelvaardigheden. Ten Hag wil nog geen uitspraken doen over eventuele geboden miljoenenbedragen, maar het is duidelijk dat de speler goed in de markt ligt en dat de gesprekken met de betrokken partijen inmiddels lopen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechte rijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer eindrechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een dreun. Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk. Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit en ken ik hem, hij is kwaad. Oké, dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar, hè? Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos, krijgt waarschijnlijk 5000 dollar boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Oh. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van deze Kimi Räikkönen, de plane, daar hebben we het over, verdwijnt als sneeuw voor de zon.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 4 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. 5 minuutjes vertraging daardoor. Half uurtje vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam vanwege bergingswerkzaamheden op knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht. Staat 5 kilometer file vanaf afrit Leerdam.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm, ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voegt daar ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond. Op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan, dat is de bekende stem van Mickey Mouse, samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens. Controles, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Magny-Cours. Frankrijk. 2007.
2: Wie zijn er binnen? Christian Albers. Oh, dat is lekker. Christian Albers en Soetil komen tegelijkertijd binnen. Dat is handig bij Spijker. Daar is goed over nagedacht. Dat betekent dat er in ieder geval één moet wachten. En ik weet wie dat is. Dat is Albers, want die komt als laatste binnen. Ik zeg categorie Zeepert eerste uur. Oh, die hele tankinstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de Citrus, wat een gezeur daar, zeg. Dat is zuur. Jongen, jongen, jongen. Ja, ik begrijp wel wat er gebeurd is. Die komt op de revlimit te binnen. Hoe kan het nou zo de hier gebeuren dat Albers moet wachten? Dus zo vindt hij het zelf op Soetil. Dat is een teamfout van het eerste uur. En daar rijdt hij weg. Chris rijdt door de bord heen. Kijkt hier in zijn spiegel. Merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dan kan je maar beter in het gras zetten.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 4 kilometer voor knooppunt Ouderijn met 20 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de verbindingsweg naar de A12 dicht. Wat je nu doet is doorrijden over de A2 tot aan Utrecht-Papendorp. Dat is afrit 8A. En daar keren en zo weer het knooppunt Ouderijn te benaderen om daar wel van de verbindingswegen gebruik te kunnen maken. A7, Den Hoeve-Heerenveen bij Kornwerder-Zand. Een kwartier vertraging. A12, Arnhem-Duitse grens. Controles aan de grens en ook daar een kwartier op onthoud. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. Vanaf Heerde-Zuid daar 7 kilometer file. En grenscontroles in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Beginnen we drukker te worden op de weg, onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaande files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Ouderijn een ongeluk, 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht, ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerderzand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Silverstone. Engeland. 2014.
3: Maar Alonso laat Vettel jojoen. Oh, neer kijkt hij. Sebastian Vettel geeft niet op. Dat is tof. Maar waar gaat hij dat puntje extra pakken? Waar gaat hij dat momentje hebben dat hij denkt, nu doe ik het. Heeft hij de rust? Komt het hier aan de linkerkant? Nee, want Alonso verdedigt. Nu aan de buitenkant en ja. Hou hem. Laat hem staan. Weer niet. Hij laat hem weer niet staan. Hij lijkt dat toch de ballen niet te hebben. Nu zit hij de binnenkant kwijt. Hetzelfde gezeur. Nu dan samen. Wiel aan wiel richting Kops Corner. Links Fernando Alonso. Rechts Sebastian Vettel. Laat hij hem staan. Laat hij hem staan. Ik denk het niet. Ja, hij doet het. Ja. Oh, en dan eraf. Of niet? Nee. Hij is er voorbij.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files. Met name is het druk door vakantieverkeer. A2 Den Bosch-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Ouderijn. 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is daar dicht. De A2 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk. Bij Zaltbommel nog 10 minuten vertraging. Dan naar de A35 Enschede-Almelo bij Hengelo-Zuid. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Eventjes stond daar de berm in brand. En de N36, de weg Almelo-Ommen, is in beide

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Classics Grand Prix Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oude Rijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35 Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemerleveld nog 10 minuten vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
2: 15 mei 2016. Wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal het zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton, erachter Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel en we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij, de Mercedes, het tempt ze eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk ging je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2, 0 points. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car.
1: Grand

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er staat onder andere file op de A12 in beide richtingen. Van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook ruim 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo is de vertraging ook 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De rechterrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm. Ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voeg daar ook maar waardevol aan toe. Want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics. En dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond. Op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan, dat is de bekende stem van Mickey Mouse, samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Beek en Donk en Helmond staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Hier mag hij wel weglopen, want Raikkonen gaat zijn aanloop weer nemen. Briljante keuze om het vanaf de achtervleugel van Giancarlo Fisichella te zien, hoor. Hier zet hij zich op voor een aanval aan het einde van het rechte stuk. De spanning is te snijden, de laatste ronde gaat in. En wat kan Giancarlo Fisichella? Kan hij hem hier tegenhouden? Raikkonen weet dat dit zijn kans is. Raikkonen weet dat dit zijn kans is en pakt hem! Yeah! Buitenlangs Kimi Raikkonen in de laatste ronde. Wat een heldendaad van deze Finn. Wat een briljant moment. En wat kan Giancarlo Fisichella hier niet antwoorden? Dat is het gewoon. Hier dat moment heel dicht tegen elkaar. Wheelbanging net niet, maar het geldt niks. Man, wat heb je dan een lef. Man, wat ben je dan goed.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Den Bosch bij Beek en Donk is de

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Dit is jouw sportradio. In

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware berg ritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1, maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
3: Ook wel lastig, hè? Als hij één keer een breaktest geeft, één keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt. Racen. En straks reed hij in niemands land, met niemand om zich heen. En nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
4: You okay, Max? I'm okay.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je behoorlijk wat vertraging tussen Band en Lemmer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Er staat een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Er zijn zelfs twee rijstroken dicht, kost je 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Ermelo en de afrit Elspeet heb je de meeste vertraging, namelijk een half uur. Staat er een kapotte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo is de vertraging ook een kwartier.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick? We'll be right back.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2003.
2: Daar gaat hij. Rubens Barrichello pakt de lijn. Het lijkt zelfs als Coulthard aan de kant gaat. Maar ik denk dat Coulthard net iets te ver door moest rijden. En de Brazilianen worden allemaal gek. Dat je 10 keer deelgenomen hebt aan deze race, je thuiswedstrijd. En dat je maar 1 keer de finish zag. Het is niet waar. Rubens Barrichello heeft weer het geluk niet. En hij moet gewoon zijn auto aan de kant zetten in bocht nummer 5. En Rubens Barrichello haalt het weer niet. Man, wat zielig.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is niet echt sprake van een avondspits, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Op de A6 bijvoorbeeld van Emmeloord naar Jouren, daar ligt namelijk glas op het wegdek bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht, de verdraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg 10 minuten oponthoud. Omrijders veroorzaken extra drukte op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de verdraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten verdraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm. Ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voeg daar ook maar waardevol aan toe. Want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics. En dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan. Dat is de bekende stem van Mickey Mouse. Samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
2: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten oponthoud.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente, denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Austin, Texas. Amerika. 2017.
2: 2, 3 en 4 in de wedstrijd. En één beeld gevangen. Vettel, Raikkonen, Verstappen.
3: One shot at Max.
2: Max die een andere lijn kiest. Kimi via de binnenkant. Betere exit voor de Nederlander. Kimi is breed. Max gezien de binnenkant. Zit aan de binnenkant. Oh, gek! Dwaas! Waanzinnig! Hij heeft hem! Lewis wint de wedstrijd. Maar Verstappen heeft hem! Hij heeft hem! Fuck that shit! Dolle boel, man! Wat een inhaalactie! Geweldig!
4: Yes! Yes! Oh, that was a good one!
5: Max Verstappen, you are brilliant. Fantastic drive. What an overtake.
4: Oh, that was a good race. I really enjoyed that one.
2: Oh, here we go. Wat zijn ze nou weer aan het doen? 5 seconden penalty voor Max. Leaving the track and gaining an advantage. Bullshit.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. A1-ring. Oostenrijk. 2002.
2: Daarachter gebeurt ook het een en ander, hoor. Wow, zware crash. En nog nieuwe safety car. Wow, wat een megaklap is dat. Een zware crash voor Sato. Die wel eens gewond kan zijn daar. En ik denk dat het Nick Heidfeld is die daardoor geschoten is. Die kwam aan de binnenkant. Ja, het is Nick Heidfeld. Weer de safety car. De doktersauto gaat er ook heen. Let op. Rechts in beeld. Daar gebeurt het. Daar komt de Sauber aan. In het gras al, hè. Daar remt hij. Hopla. Schiet door. En komt daar vol in de zijkant. Kadeng van Takuma.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2011.
1: Alonso binnen. Weer naar soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, is de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm. Ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voegt daar ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan. Dat is de bekende stem van Mickey Mouse. Samen met Disney-creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Barcelona. Spanje. 2016.
3: De druk staat nog steeds vol op de ketel voor de Nederlander Max Verstappen. Man, dat ik dit als commentator meemaak, loopt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking hell. Wat bizar. Ongelooflijk. Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. Jongen, jongen, jongen. Straatfeest.
4: Yes, yes.
5: Unbelievable, Max. Unbelievable. Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. What a debut. Fantastic. Great job.
4: Thank you very much, Christian.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Het was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling na

0: Ook nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Fuji, Japan. 2007.
2: Hey, Mark Webber heeft zijn achterwiel eraf en ligt ernaast. Damn, hij gooit zijn stuur weg. Wat is die link? Wat is daar gebeurd met Mark Webber achter de safety car? Man, wat doe je nou? Wat gooi je daar nou weg, Mark Webber? Of is het een ander? Bloedlink stapt hij uit de Red Bull Racing auto en hij ziet een podiumplaats in rook opgaan. En ook Vettel zakt weg, die hebben elkaar geraakt dan. Die hebben elkaar geraakt. Achter de safety car. Voor de neus bij Vettel eraf. Dus is Vettel tegen de achterkant van Webber gereden. Is hij de slachtoffer. En Vettel komt binnen. Onervarenheid van Vettel. Wiel eraf, klaar. Toch blijft hij meld. Alhoewel, Webber zal er heel anders over nadenken, maar goed.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks zijn hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. Organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Shanghai. China. 2010.
2: Hamilton en Vettel ver achteraan. Oeh, het is krap. Ja, dit is vecht hoor. Aan boord bij Sebastian Vettel. Teruggevallen naar plaats 13. En kijk, Petrov nu ook hè. De intermediate is niet de keus. En deze jongens gaan ook weer naar binnen. Hup, dan gaan we weer naar 6, in dit geval de harde. Geen lekkere stop van Vettel. Maar hij is wel... Oh, is hij Hamilton voorbij of niet? Naast elkaar. Kijk eens, wheelbanger in de pitlane. Ze zijn gek geworden. Maar hij is er wel voorbij. Hamilton stond helemaal dwars bij het wegrijden. Misschien een leuke nieuwe vorm voor de kwalificatie. Pitlane Racing. En let op, hier moet je opletten. Die springt weg. Die springt weg en dan blijven ze naast elkaar. En dan raken ze elkaar hier ook nog, hè? Daar. Wow. Dat is wel vet.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm, ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voeg daar ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond. Op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan, dat is de bekende stem van Mickey Mouse, samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hungaroring. Hongarije. 2003.
3: Dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix-overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur en de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo begon zijn carrière bij Minardi, ging een jaar in de wachtkamer bij Renault en wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien en wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf.
1: Te gek. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport.

0: Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beerman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Beerman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Beerman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Beerman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
1: Dit is jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2012.
3: Het wordt natter op bepaalde punten, want kijk, er gaan er een paar af. Onder andere deze Kimi Räikkönen. Ook iets buiten de lijn. Ja, dit deel is lastig en glad. Wow, bij het aanremmen vooral. Hups, en het gras in. Oeh. Daar moest hij van de week zijn auto stilzetten. Maar dit is wel de normale escape route. Kijk, komt hij op het oude circuit terecht? Ja, dit is niet normaal. Maar hij kan er niet uit. Hij moet toch terug. Niet de normale escape route. Geweldig dit. En dan rijdt hij nu technisch gesproken tegen het verkeer in. Geweldig, ik dacht ook dat je daardoor kon rijden. Ja, dan kies je nu het gras. Geweldig, die Räikkönen zeg. Hé, doe voortaan even lekker je tom-tom aan, joh.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. Organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?